Muziek! Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt zeker nooit een kwartje. Knoop dat in je oren en sluit het in je hartje. Een dame zonder huis en zonder centen won de hoofdprijs in de Giro Loterij.

0: kwartje geboren is.
1: Zing jij!
0: Zingen nooit een kwartje.
1: Ja,
0: klopt dat in je oren en sluit het in je hartje.
1: Dan is er tot slot nog de historie van de prins en zijn beeldschone herderin. Toen de prins haar zag, dacht die potdorie: zij wordt mijn vrouw en onze koningin.